Ik wil opnieuw lezen die kolo ja pili. Je hebt het al eens zoals een wanneer fem. En ze lukken van over te lezen maar programma dit was simpelweg een media kachano. Maar ik volg het alleen maar. Ze lukken zo is al maar die moze Felix kan bravo zijn la kachano la feitimboana. Dr. Mekezalo yala said mbona ka silimo sa 1886 William Worthington Jordan mukalad wa Makeb ni mrikani wa kwa mkondo kwa za mai va Thistland na ablailwe ma Owambaland ki mnyana mlena wa Owambo Kambonde Kekezalo yala said mbona ka silimo sa 1886 William Worthington Jordan mukalad wa Makeb ni mrikani wa kwa mkondo kwa za mai va Thistland ana ablailwe ma Owambaland ki mnyana mlena wa Owambo Kambonde